Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten.

En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten.

En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaat.

En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

0: clouds and you think, what am I doing? You know? I'm so small, nothing matters, so whatever.
1: Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.
2: Je spreekt me aan.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Duitse federale recherche ziet 410 mensen als een islamistische, terroristische of extremistische dreiging. Ze zouden in staat kunnen zijn om ernstige geweldsdelicten of aanslagen te plegen. Daarnaast staan 85 mensen geregistreerd als extreemrechtse dreiging en 17 als extreemlinkse dreiging. De cijfers zijn naar buiten gekomen na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn van zaterdag. De verdachte, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, werd later door de politie doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in Washington voor een bezoek aan president Trump. De twee ontmoeten elkaar later vandaag in het Witte Huis. Het is hun eerste persoonlijke gesprek sinds het begin van de oorlog met Iran. Volgens Israëlische media woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden politicus Lindsey Graham. Die republikeinse senator voor South Carolina was eerst een fel tegenstander van president Trump, maar werd na verloop van tijd een bondgenoot. De politie in de Amerikaanse staat Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Er kwamen 3 mensen om het leven en nog 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Een 15-jarige verdachte zit vast, een tweede verdachte is vermoedelijk doodgeschoten en naar een derde wordt nog gezocht. Over het motief is nog niets bekend. De schietpartij vond plaats tijdens de slotdag van het populaire foodfestival Bite of Seattle. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Oxfam noemt dat onacceptabel nu hittegolven en watertekorten wereldwijd toenemen. De hulporganisatie pleit daarom voor een extra belasting op de hoge winsten van olie- en gasbedrijven. De jaarwinst van de 6 grootste olie- en gasbedrijven wordt door Oxfam Novib geraamd op 147 miljard dollar. Dat is omgerekend zo'n $4660 per seconde.

Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en overal.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Duitse federale recherche ziet 410 mensen als een islamistische, terroristische of extremistische dreiging. Ze zouden in staat kunnen zijn om ernstige geweldsdelicten of aanslagen te plegen. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in Washington voor een bezoek aan president Trump. Politie in de Amerikaanse stad Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: beautiful.
1: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. De politie in de Amerikaanse staat Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Er kwamen 3 mensen om het leven en nog 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Een 15-jarige verdachte zit vast, een tweede verdachte is vermoedelijk doodgeschoten en naar een derde wordt nog gezocht. Over het motief is nog niets bekend. De schietpartij vond plaats tijdens de slotdag van het populaire foodfestival Bite of Seattle. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Oxfam noemt dat onacceptabel nu hittegolven en watertekorten wereldwijd toenemen. De hulporganisatie pleit daarom voor een extra belasting op de hoge winsten van olie- en gasbedrijven. De jaarwinst van de 6 grootste olie- en gasbedrijven wordt door Oxfam Novib geraamd op 147 miljard dollar. Dat is omgerekend zo'n $4660 per seconde.

Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: reserve de hart van de ANWB.
1: Door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam. 6 kilometer file tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht. De vertraging is 10 minuten en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: 80, die hebben toch altijd een behoorlijke stempel op de muziek gedrukt. Vooral ook de elektronische muziek. Thompson Twins waren dat. Doctor, Doctor.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: 8:07, dinsdagmorgen 28 juli. Het is dag 206 in 2026. Goedemorgen Beverland. Maak ons op voor een nieuwe zomerse tropische dag. En vandaag is het Wereldhepatitisdag. Vandaar die track van de Thompson Twins. Het is een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor preventie en bewustwording. Ondertussen gaan we ook verder met een persoonlijke aftelling. Nog 64 dagen en dan presenteer ik mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow voor streekomroep de Beverlanden. Maar zover is het nog niet. Eerst gaan we samen genieten van 2 uur vol muziek, streeknieuws, het weer en alles wat er speelt op de Beverlanden. Ik reed net over de A58 een goede 3 kwartier geleden richting de studio. En ik zag daar de Nederlandse vlag weer al op zijn kop staan. Dus even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. De landbouwers, de veeteelthouders, ze gaan weer protesteren, beste vrienden. Fijn dat je luistert. Welkom bij de Beverlandse Ochtendshow.

En dat doen we dan ook. Maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur. Alleen maar bij jou zijn. Voorlopig nog wel 30 september. Dan werken we daartoe naar die allerlaatste Beverlands ochtendshow. Met mijzelf hier bij Streekomroep de Beverlanden. Ik had gisteravond nog even collega Otto aan de telefoon. Ik weet niet helemaal hoe we die 30ste september in gaan vullen. We kijken nu even naar een 4 uur durende liveshow. Waarin ook artiesten langs zullen komen. Die misschien wel akoestisch zullen gaan spelen. Het gaat één groot feest worden. We gaan er een soortement van open huis van maken. Als je langs wil komen, dan is dat toegestaan. Maar nu nog even niet, 30 september. Hè? Anders lopen de dingen die we nu vooralsnog op papier hebben staan eventjes mis. Het weerbericht voor vandaag. Het belooft vandaag een echte zomerdag te gaan worden op Noord- en Zuid-Beveland. De ochtend die is aangenaam fris begonnen met ongeveer 15 graden onder een vrijwel onbewolkte hemel. En daaronder warmt het al heel snel op. Vanmiddag bereikt de temperatuur namelijk een zomerse waarde van 29 graden. En met maar liefst 14 zonuurtjes krijgt de zon vandaag alle ruimte en blijft het de hele dag droog. Er waait een matige zuidwestenwind die later op de dag naar west-noordwest draait en dan voor wat verkoeling gaat zorgen. De luchtvochtigheid die ligt rond de 67%, waardoor het warm maar nog redelijk comfortabel aanvoelt. Kortom, volop zon vandaag, geen regen en een maximum temperatuur van 29 graden op Noord- en Zuid-Beveland. Perfect weer om erop uit te trekken, maar vergeet niet voldoende water te drinken. Af en toe de schaduw op te zoeken tijdens het warmste deel van de middag. En jezelf goed in te smeren als je de zon ingaat. In het nieuws van morgen, Noord-Beveland helpt jongeren tegen eenzaamheid. Politie zoekt de jonge nepagent na oplichting. Scheepvaart Hans Weert, tijdelijk gestremd. En ik zei het al, langs de A58.

de jaren 70 maakten ze deel uit van Chic. Je hoorde Norma Jean Wright in de Beverlandse Ochtendshow. Ode to Disco. En daarvoor de nieuwe single van The Bauza. Dat is een trio uit Noorwegen afkomstig. En zij maken Magnetic onder andere. Juist, daar zocht ik naar. Die staat in de hitlijsten op dit moment. Het is de Beverlandse Ochtendshow. Goedemorgen. Het is dinsdag 28 juli. Vandaag is Wereld Hepatitisdag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor hepatitis. Dat is een ontsteking van de lever die vaak lange tijd ongemerkt kan blijven. En door goede voorlichting, vaccinaties waar die beschikbaar zijn en tijdige diagnose kunnen veel gezondheidsproblemen worden voorkomen. Bewustwording maakt daarbij het verschil. Ook in Zeeland zetten zorgverleners en organisaties zich iedere dag in voor goede preventie en gezondheidszorg. Of het nu gaat om vaccineren, voorlichting of vroegtijdig onderzoek. Een goede samenleving begint met kennis en aandacht voor elkaar.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. De Duitse federale recherche ziet 410 mensen als een islamistische, terroristische of extremistische dreiging. Ze zouden in staat kunnen zijn om ernstige geweldsdelicten of aanslagen te plegen. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in Washington voor een bezoek aan president Trump. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is even de hart van de ANWB.
1: Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 5 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Chef Special in de Beverlandse Ochtendshow, Speed of Light. Daarvoor Amy Winehouse. En you know, I'm no good. Het is 8:10. Goedemorgen, dinsdagmorgen 24 juli. Gemeente, wat zeg ik, 24 juli. Het is 28ste al vandaag. Ja, ik hang nog in vorige week. Ik moet trouwens zeggen dat ik bijzonder slecht geslapen heb. Dus een of meerdere muggen die mij de afgelopen nacht flink bezig hebben gehouden. En dan heb je eigenlijk al een klein beetje achterstand als je wakker wordt. De gemeente Noord-Beveland die start met het programma Power Up. Dat is een programma om eenzaamheid onder de jongeren tegen te gaan. Deelnemers die komen eens per twee weken in kleine groepen bijeen om sociale vaardigheden te oefenen, ervaringen te delen en nieuwe contacten op te bouwen. En met het initiatief wil de gemeente Noord-Beveland jongeren meer zelfvertrouwen geven en een sociaal netwerk helpen opbouwen. De politie zoekt naar een jonge verdachte die geld opnam met de bankpas van een 87-jarige vrouw uit Goes, deed hij aan de Troelstralaan. Ze werd eind april opgelicht door nepagenten die haar geld, sieraden en bankpas meenamen. Omdat de verdachte mogelijk minderjarig is, krijgt hij eerst een week de tijd om zichzelf te melden. Doet hij dat niet, dan gaat de politie de herkenbare camerabeelden publiceren op sociale media en op haar website. Ja, helden zijn het, hè? 87 jaar. Tjongejongejonge. En het scheepvaartverkeer op het kanaal door Zuid-Beveland, dat wordt op maandag 10 augustus 8 keer ongeveer 20 minuten stilgelegd. Die stremmingen die zijn nodig voor het verwijderen van de hoogspanningslijnen bij de sluizen van Hans Weert. De werkzaamheden maken deel uit van een vernieuwing van het Zeeuwse hoogspanningsnet. Vernieuwing, dat is er eigenlijk al. Het gaat meer over het weghalen van die oude meuk, hè? Die oude palen die nog in het veld staan. En daar zijn ze volop mee bezig. Ik zag dat ze al achter schoren bezig waren. Dus het schiet al lekker op, zeg maar. En zo werken ze alles af richting Rilland. 10 augustus is, dus mocht je binnenvaartschipper zijn, houd er even rekening mee dat het kanaal door Zuid-Beveland op die dag ongeveer 8 keer gestremd zal zijn. Voor iedere keer zo'n 20 minuutjes.

0: En daarvoor die hele leuke nieuwe single, de Airplay track van vorige week hier bij Strijkomroep de Beverlanden. Annemiek van der Weelen en Luc Ochel, beide uit Goes Sense en Walking in the Rain.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: 10 voor 8, 28 juli. Vandaag begint de Zeeuwse rijwiel- en tourvierdaagse.

met 20 augustus de interactieve tentoonstelling De Toekomstparade te bezoeken. Tijdens openingstijden kunnen bezoekers op een speelse manier nadenken over de wereld van morgen

0: technologie en samenleven. Er zijn interactieve installaties, games, filmpjes, een dialoogtafel en zelfs gratis ruilkleding. Bezoekers kunnen hun kennis testen, ideeën uitwisselen en met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig en wil je meer informatie, dan kun je terecht op de website van Bibliotheek Oosterschelde, bibliotheekoosterschelde.nl. Dat is bibliotheekoosterschelde.nl. Beveland Ochtendshow, maandag tot en met vrijdag bij je, tussen 7 en 9 uur. Hier exclusief bij streekomroep De Bevelanden.
1: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference. Care about yours.

Beer, zo heet zijn nieuwste single. Dit stamde uit eerder dit jaar. Cameron Whitcomb. You and me in de Beverlandse ochtendshow, waar het 6 voor 8 is. 28 juli, ja, waar de meeste mensen al zenuwachtig worden van een overtochtje met de veerboot, ging de Amerikaanse zeiler Hank Decker een stapje verder. De in 1993 58-jarige Decker, die toen al 16 jaar blind was, begon aan een solo zeiltocht van ruim 5100 kilometer over de Atlantische Oceaan. Zijn doel? Als eerste blinde zeiler ooit alleen de oversteek maken van de Verenigde Staten naar Engeland. Aan boord van zijn speciaal aangepaste zeilboot beschikte Decker over onder meer radar- en navigatieapparatuur die geschikt was gemaakt voor blinden. Met zijn bijzondere reis wilde hij laten zien dat een visuele beperking geen beperking hoeft te zijn om grote dromen na te streven. Geef je dromen nooit op, visualiseer je doel en ga ervoor. Dat was zijn levensmotto. Decker, overigens geen familie van ons Nederlandse zeilmeisje Laura Decker, die had al eerder geschiedenis geschreven. 10 jaar eerder, in 1983, werd hij namelijk de eerste blinde die solo van San Francisco naar Hawaii zeilde. En onderweg overleefde hij zelfs een orkaan. Die oversteek naar Engeland die verliep helaas voor Henk niet zoals gepland. Hij moest zijn poging opgeven door een defect aan de navigatieapparatuur. Maar hij had wel de moed om zijn schouders eronder te zetten onder zo'n gewaagde en avontuurlijke onderneming. En zo zie je maar, don't stop believing in whatever you want.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. De Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden.

Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Reserve de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo 5 kilometer file, 20 minuten vertraging. Er is nog een ongeluk gebeurd op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt de Hoogte staat 5 kilometer file. Ook daar 20 minuten extra reistijd. De rechte rijstrook is dicht. Werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda 5 minuten vertraging. A58 Eindhoven Tilburg door een kapotte vrachtwagen tussen Best en Moergestel 7 kilometer file. Een kwartier is de vertraging, de rechterrijstrook is dicht.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: daar was hij weer. Dax Hovius met zijn nieuwste single Name. Een strak geproduceerde indie poptrack waarin kwetsbare melancholie wordt gecombineerd met een aanstekelijke groove en een refrein dat blijft hangen. Niet voor niets is het deze week onze RP-track op streekomroep de Beverlanden. Ik ben van Dax eigenlijk een beetje rockabilly, rock'n'roll muziek gewend. En dit neigt toch eigenlijk een klein beetje richting Oscar en de Wolf. Heel goed, Dax.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Dinsdagmorgen, 28 juli vandaag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, waar je ook bent.
1: Dit is de ochtend van streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg met de Beverlandse ochtendshow. Tweede en laatste uur is begonnen. En ook daarin houden we je natuurlijk op de hoogte van het laatste nieuws uit de Beverlanden. Het weer met een vooruitblik naar morgen ziet er redelijk goed uit. Wat heet redelijk? Ik ga het je zo vertellen. En natuurlijk hoor je de beste muziek. Waar je ook bent, onderweg, op het werk, thuis of met vakantie. Fijn dat je ook deze zomerochtend weer met ons doorbrengt. We maken samen weer een mooie uitzending van hier bij Streekomroep de Beverlanden. Oh.

0: die tweede keer werd het een grote hit voor deze Leo Sayer. Daarvoor de dames van Bananarama, Shy Boy, in de Beverlandse Ochtendshow, waar het 7:15 is. Vandaag wordt het volop zomerweer op Noord- en Zuid-Beveland. Onder een stralende zon loopt de temperatuur op naar 29 graden. Blijft de hele dag droog met ongeveer 14 zonuren en een matige zuidwestenwind die later naar west-noordwest draait. De UV-straling is hoog, waardoor je huid in de volle zon al binnen 15 tot 25 minuten kan verbranden. Goed smeren dus. Morgen wordt het nog warmer. De dag start dan met ongeveer 18 graden en in de middag stijgt het kwik naar een tropische 33 graden. Met 15 zonuren, geen regen en weinig bewolking wordt het de warmste dag van deze week. De lucht is bovendien vrij droog met een luchtvochtigheid van ongeveer 61%. En hierdoor is de hitte iets beter te verdragen dan wanneer die hoger zou zijn. Dan voelt het gelijk zo benauwd aan. Zorg wel voor voldoende water. Zoek tijdens de warmste uren van de dag regelmatig even de schaduw op. En voorkom te veel inspanning in de middag. Als je dus nog moet werken, tandje lager, eventjes een stapje terug doen. In het nieuws van morgen. Capelle verruimt starterslening voor koopwoning. Vrachtwagen kantelt bij Kruiningen. En brede steun voor extra tunnelmaatregelen.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Uit de tijd dat ze weg waren bij Motown en zichzelf hadden ondergebracht bij een andere platenmaatschappij, Jackson's. Ze mochten zichzelf geen Jackson 5 meer noemen. Vandaar de Jacksons, 1979. En Shake Your Body. Voor de nieuwe single van Gracie Abrams in de Beverlandse ochtendshow Look At My Life. Vreselijk geslapen trouwens afgelopen nacht. Ik ben geterroriseerd door één of meerdere muggen. Vreselijk. En dan word je wakker en dan is je nachtrust niet geweest wat het moest zijn. En dan, ja, dan is je dag eigenlijk al met een verkeerde start begonnen. Nu kan ik mezelf gelukkig daar heel goed overheen zetten. Dus misschien dat het ook wel met de volgende track gaat lukken. Dinsdag 28 juli op de Celebrity verjaardagskalender vandaag striptekenaar Jim Davis. Amerikaanse striptekenaar ken je van Garfield. Hij wordt vandaag 81 jaar. Actrice Monique van de Ven. Ze debuteerde destijds op het witte doek in de film Turks Fruit van Jan Wolkers. Ze is natuurlijk ook bekend uit die serie Dr. Deen over die huisarts uit Goes. Die ging verhuizen. En verder was ze ooit getrouwd met Jan de Bond en met Edwin de Vries. Monique wordt vandaag 74 jaar. En dan de zangeres Sophie Straat, dochter van een Amerikaanse vader en een Britse moeder. Ze groeide op in de Pijp in Amsterdam en is vooral gekend om haar teksten van linkse signatuur. Sophie is vandaag even weer Marie Antoinette op haar

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. De Amerikaanse president Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden, voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is er de hart van de ANWB.
1: Een half uur is de vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk bij Elslo. 7 kilometer file begint al bij knooppunt Kruisdonk. Voorlopig is de rechterrijstrook dicht.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Lewis uit 1983. Hij maakte een cover van het oude nummer van de Hughes Corporation, Rock the Boat. En daarvoor hoorde je Ziggy Marley, zoon van Bob Marley, Tomorrow People, aardje naar zijn vaatje, lekkere reggae muziek. 8:50, dinsdagmorgen. Dit is de Beverlandse ochtendshow. In het nieuws vanmorgen: de gemeente Capelle verruimt de starterslening voor mensen die voor het eerst een huis kopen. Starters tot en met 35 jaar kunnen maximaal €40.000 lenen voor een bestaande woning of nieuwbouwwoning. Met de aangepaste regeling wil de gemeente Capelle beter aansluiten bij de huidige huizenprijzen en de kansen voor starters op de woningmarkt vergroten. Goeie zaak, lijkt mij. Een vrachtwagenchauffeur is gistermiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Kanaalweg bij Kruiningen. De vrachtwagen reed in een bocht rechtdoor en kwam op de zijkant onderaan een talud terecht. De chauffeur is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Vrijwel alle fracties in de provinciale staten zijn bereid om €22,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de bereikbaarheid tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Het extra geld is bedoeld voor onder meer pendelbussen, tijdelijke parkeerterreinen en extra veerdiensten. Op 4 september aanstaande nemen provinciale staten een definitief besluit over het maatregelenpakket. Het mag wat kosten, die scheur in de Westerschelde-tunnel.

0: Casey Musgraves, If the World Burns Down.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Ah, daarvoor die geweldenaar.

missen. Maar het evenement draait niet alleen om dressuur of springwedstrijden. Ook ontmoeting en gezelligheid staan centraal. Aanstaande donderdag is er een speciale ouderenmiddag voor bewoners van onder meer SVRZ, Terwiel, Rust na Onrust en het Gors. Zij kunnen dan genieten van de springsport tijdens Jumping the Wheel onder het genot van een hapje en een drankje. Zaterdag 1 augustus is er overdag een grote fair met onder andere ponyrijden, alpaca's knuffelen, een kinderhoek, demonstraties, circusworkshops en een ganzenhoeder. 'S Avonds wordt het evenement Jumping the Wheel afgesloten met een feestavond met live muziek en een DJ. Meer informatie vind je via de website van Jumping the Wheel, jumpingthewheel.nl. Het is het grootste paardensportevenement zo'n beetje van Zuidwest-Nederland. Jaarlijks terugkerend bij Nissen. Het staat altijd garant voor heel veel gezelligheid. 9:10, op naar het einde van de show. Hier is Saweetie samen met Her en Closer.

En nog even snel de nieuwe van Cat's Eye er ook achteraan gegooid. Achter die van Saweetie en Her Animal, hoorde je zojuist. Staat, als ik me niet vergis, in de hitlijsten in Europa op dit moment. Dit was de dinsdagse aflevering van de Beverlands Ochtendshow voor 28 juli 2026. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. Een nieuwe aflevering van de Platenkast met Ellie van Amstel. Om 5 uur vanmiddag rijdt hij je weer naar huis. Ad Vermeer met de Beverlandse middag / avondshow. Om 7 uur vanavond opent Bert Liesing de deuren van zijn platenarchief. En om 9 uur komt John Westland voorbij met een hitparade uit lang vervlogen tijden. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie dinsdag van en geniet van alles wat de tropische Beverlanden jou vandaag te bieden hebben. Dit is Avril Lavigne, tot besluit. Girlfriend, tot morgen.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. De Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan hun ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden.

Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is er van de hart van de ANWB.
1: Op de A2 Belgische grens Eindhoven staat door een ongeluk 6 kilometer file bij afrit Maastricht Airport. De weg is weer vrij. De A58 Eindhoven richting Tilburg heeft 6 kilometer file. Tussen Oorschot en Moergestel een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. De Amerikaanse president Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden, voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is er even de hart van de ANWB.
1: Op de A58 Eindhoven richting Tilburg is de vrachtwagen weer gemaakt. Tussen Best en Moergestel nog 5 minuten vertraging in 4 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Van Noordzeestand tot Brabantse Wal

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,62 euro per liter. Diesel werd 1 cent goedkoper en kost gemiddeld 2,627 euro per liter. Brentolie verloor gisteren tot 9% en daalde tot onder $90 per vat. Vanmorgen ging daar nog ongeveer 2% vanaf. Beleggers hopen dat de Amerikaanse gevechtspauze en mogelijke vooruitgang in gesprekken met Iran de energietoevoer vanuit het Midden-Oosten helpen herstellen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Volgens de bank komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt, waardoor het aanbod toeneemt. Kopers hebben ook meer financiële ruimte om een woning aan te schaffen. Door het grotere aanbod stijgen de huizenprijzen volgens ING minder snel dan in eerdere jaren. De bank rekent voor dit jaar op een gemiddelde prijsstijging van 3%. Hoeveel woningen van eigenaar wisselen, wordt in de prognose niet vermeld. Een 18-jarige jongen wordt ervan verdacht in 2024 een aanslag te hebben voorbereid op de Pride in Leuven. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De verdachte zou via Telegram naar wapens hebben gezocht en kwam daardoor in beeld bij de politie. Hij legde contact met een undercover agent en werd samen met anderen aangehouden. Na enkele maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van zijn proces. Hij en een medeverdachte staan in november terecht. Het Soedanese leger zegt een belangrijke aanvoerroute naar de belegerde stad Al-Obeid te hebben heroverd. Na een dagenlang offensief zou de RSF-strijders zijn verdreven van de 400 kilometer lange weg naar de hoofdstad Khartoum. Daardoor kunnen militairen, voedsel en brandstof makkelijker naar Al-Obeid worden gebracht. De route blijft gesloten voor burgers. In de stad verblijven naar schatting 500.000 mensen onder erbarmelijke omstandigheden.

0: Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden.
1: Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Een 18-jarige jongen wordt ervan verdacht in 2024 een aanslag te hebben voorbereid op de Pride in Leuven. Het Soedanese leger zegt een belangrijke aanvoerroute naar de belegerde stad Al Obeid te hebben heroverd. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug 3 kilometer file door werkzaamheden 5 minuten vertraging. A59 Den Bosch richting Zonzeel 4 kilometer file bij knooppunt Hooipolder. Verkeer moet via de vluchtstrook erlangs, dat geeft veel vertraging. En 280 Roermond richting Weert 2 kilometer file bij de A2 en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Duistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een zware aardbeving met een voorlopige kracht van 7,1 heeft de Japanse prefectuur Kumamoto getroffen. De beving bereikte niveau 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste categorie. De autoriteiten waarschuwden direct meerdere regio's en kondigden ook een tsunami-waarschuwing af. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De Shindo-schaal meet niet de kracht van de aardbeving zelf, maar hoe hevig de grond op een bepaalde plaats beweegt. Oman heeft Iran voorgesteld een regionaal orgaan op te richten voor gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Volgens Oman krijgt het plan steun van andere landen rond de Perzische Golf. De Iraanse minister Abbas Araghchi besprak de zeestraat met zijn ambtgenoten uit Oman en Saoedi-Arabië. Hij pleitte voor meer samenwerking om de regio te stabiliseren. De spanningen met Saoedi-Arabië zijn opgelopen door droneaanvallen vanuit Irak en de strijd tegen de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,62 euro per liter. Diesel werd 1 cent goedkoper en kost gemiddeld 2,627 euro per liter. Brentolie verloor gisteren tot 9% en daalde tot onder $90 per vat. Vanmorgen ging daar nog ongeveer 2% vanaf. Beleggers hopen dat de Amerikaanse gevechtspauze en mogelijke vooruitgang in gesprekken met Iran de energietoevoer vanuit het Midden-Oosten helpen herstellen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Volgens de bank komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt, waardoor het aanbod toeneemt. Kopers hebben ook meer financiële ruimte om een woning aan te schaffen. Door het grotere aanbod stijgen de huizenprijzen volgens ING minder snel dan in eerdere jaren. De bank rekent voor dit jaar op een gemiddelde prijsstijging van 3%. Hoeveel woningen van eigenaar wisselen, wordt in de prognose niet vermeld.

Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een zware aardbeving met een voorlopige kracht van 7,1 heeft de Japanse prefectuur Kumamoto getroffen. Oman heeft Iran voorgesteld een regionaal orgaan op te richten voor gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is er van de hart van de ANWB.
1: Die op de A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. 5 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel, 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Heidegatsplein. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Tot Brabantse Wal.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vanaf morgen treedt in de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant het Nationaal Hitteplan opnieuw in werking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat het dit jaar de derde keer is dat het Nationaal Hitteplan actief is. Het RIVM waarschuwt in hittemails onder andere zorgmedewerkers en mantelzorgers. Zij kunnen dan kwetsbare groepen goed ondersteunen. Ook geeft het RIVM tips om gezondheidsproblemen en ongemakken zoveel mogelijk tegen te gaan. In heel Nederland heeft de NS de dienstregeling aangepast met het oog op verschillende evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Grand Prix in Zandvoort van 21 tot 23 augustus. Verwacht wordt dat dat weekend 50.000 Grand Prix-liefhebbers per dag naar en van Zandvoort de trein pakken. Ruim 300 extra medewerkers zullen dan aan het werk zijn. Treinen richting Amsterdam worden verlengd en sprinters tussen Amsterdam en Zandvoort rijden op maximale lengte. Verder wordt er deze zomer aan het spoor gewerkt en is een deel van de NS-medewerkers op vakantie. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege Amerikaanse importheffingen op Braziliaanse producten. De regering Trump legde voor een aantal goederen een tarief van 25% op. Washington beschuldigt Brazilië daarbij van oneerlijke handelspraktijken. Later volgde voor bepaalde producten nog een heffing van 12,5%. Die maatregel geldt ook voor andere landen die volgens de VS onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Japanse premier Takachi zegt dat bij de zware aardbeving in het zuiden van het land verschillende mensen gewond zijn geraakt. Op dit moment wordt de omvang van de gewonden en schade aan gebouwen in kaart gebracht. Volgens de premier zijn er ook bruggen en wegen beschadigd geraakt. De aardbeving had een kracht van 7 op de schaal van Shindo, de Japanse aardbevingsschaal. 7 is de hoogste.

Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en overal.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Vanaf morgen treedt in de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant het Nationaal Hitteplan opnieuw in werking. In heel Nederland heeft de NS de dienstregeling aangepast met het oog op verschillende evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Grand Prix in Zandvoort van 21 tot 23 augustus. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege Amerikaanse importheffingen op Braziliaanse producten. De Japanse premier Takachi zegt dat bij de zware aardbeving in het zuiden van het land verschillende mensen gewond zijn geraakt. Op dit moment wordt de omvang van de gewonden en schade aan gebouwen in kaart gebracht. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is er van de hart van de ANWB.
1: Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 4 kilometer file tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 5 minuten is de vertraging, de rechterrijstrook is dicht. 2 kilometer file op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knoopend Klaverpolder. De vertraging is 10 minuten. De N322 Nieuwe Dijk richting Zaltbommel is dicht tussen Almkerk en Uitwijk door opruimwerkzaamheden.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordzeestrand tot

Mis niks van het Zeeuwse nieuws en hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop, streekomroep de Bevelanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie laat weten dat de menselijke resten die 3 jaar geleden op het strand van Texel werden gevonden van 2 Afghaanse vluchtelingen zijn. Volgens de politie waren zij op dat moment 20 en 27 jaar oud en mogelijk onderweg van Frankrijk naar Engeland. In het najaar van 2023 werden op het strand botdelen van een voet, onderlichaam en bovenbenen gevonden. De identiteit van de 2 mannen kon worden vastgesteld door DNA-onderzoek en een gevonden telefoon. Rond 8 uur vanmorgen heeft de politie in Den Haag een overleden persoon gevonden. Een woordvoerder zegt dat er 3 verdachten zijn opgepakt, maar onbekend is op dit moment of het hier om een misdrijf gaat. De overledene werd vlakbij het treinstation Den Haag Centraal op de laan van Reagan en Gorbachev aangetroffen. De politie is op zoek naar getuigen en doet forensisch onderzoek. Bij het Franse Biscarrosse heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Sinds vorige week werden 220.000 mensen geëvacueerd. De grote natuurbrand in het gebied is dankzij de hulp van duizenden brandweerlieden en betere weersomstandigheden redelijk gestabiliseerd. De brandweer is wel bang dat de brand in Gironde, die ruim 42.000 hectare natuur in de as legde, opnieuw kan oplaaien nu het weer erg warm wordt. En in Frankrijk heeft de openbaar aanklager gemeld dat een 23-jarige man vervolgd gaat worden voor brandstichting in het zuiden van het land. De man zit ondertussen in voorlopige hechtenis, schrijft Le Parisien. Hij wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de brand in het Gros Bassillon-gebergte ten noordoosten van de Zuid-Franse stad Marseille. Daar is het vuur nog altijd niet onder controle en werken zo'n 1000 brandweerlieden met man en macht om het vuur te bestrijden. De bossen in de omgeving zijn voor bezoekers afgesloten. Vanaf vandaag is er in Frankrijk opnieuw sprake van een hit

En dan het weer bij ons. Zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer file door de werkzaamheden, 10 minuten vertraging. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder, vertraging van een kwartier. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Terheide en knooppunt Zonzeel 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. De N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel is dicht door opruimwerkzaamheden tussen Almkerk en Uitwijk.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

Deze van Ace of Base, The Sign, opende dit uur van de platenkast. Hoi, ik ben Ellie en ik draai van alles, van recent tot heel oud of gewoon iets leuks uit de jaren 80. Dit hoor je niet zo vaak meer en het is best wel lekker. Orchestral Maneuvers in the Dark.

De dag door met Streekomroep de Beverlanden. Non-stop. Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is de Platenkast met

Niet vrolijke deuntje is gemaakt door de Babysitter Circus. En die komen helemaal vanaf de andere kant van de wereld. Dacht Australië. Je zal trouwens maar de hele week met een zinnetje in je hoofd zitten van Cherche la femme, maar niet weten wat het is. Dat hebben mensen wel eens en dan gaan ze mij vragen, wat is het? En ik denk, ja, laat ik het meteen maar eens weer eens draaien. Het is van Dr. Buzzard's original Savannah Band. De leadzangeres was Corrie Day. Die heeft ook later nog zelf een hitje gehad. En in de Dr. Buzzard zat er onder andere volgens mij ook Coty Mundy en August Darnell. En die ken je van Kid Creole en The Coconuts. En ja, dat is wel grappig. Het was jaren 70 en het klonk bijna als jaren 50. Het was eigenlijk heel bijzonder, net als Kid Creole en Coconuts. Die brachten ook iets op zich. Goed, als je nog nooit gehoord hebt, be in for a surprise. Dr. Buzzard's original Savannah Band en Cherche la femme.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie laat weten dat de menselijke resten die 3 jaar geleden op het strand van Texel werden gevonden van 2 Afghaanse vluchtelingen zijn. Volgens de politie waren zij op dat moment 20 en 27 jaar oud en mogelijk onderweg van Frankrijk naar Engeland. Rond 8 uur vanmorgen heeft de politie in Den Haag een overleden persoon gevonden. Een woordvoerder zegt dat er 3 verdachten zijn opgepakt, maar onbekend is op dit moment of het hier om een misdrijf gaat. Bij het Franse Biscarrosse heeft de brandweer het sein brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. En in Frankrijk heeft de openbaar aanklager gemeld dat een 23-jarige man vervolgd gaat worden voor brandstichting in het zuiden van het land. De man zit ondertussen in voorlopige hechtenis, schrijft Le Parisien. Het weer, zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files in de regio die opvallen. Allereerst uiteraard die Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda. Als je onderweg bent richting Rotterdam, file door wegwerkzaamheden. 1 rijstrook is er dicht. Vertraging is een kwartier. Ook op de A17 richting Dordrecht hier door file vanuit Roosendaal. Ongeveer een kwartiertje vertraging erbovenop. En het is druk op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel. 6 kilometer en 15 minuten bumper aan bumper. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

blijf vooral ook in jezelf geloven. George Michael en Faith in de platenkast. En ik draai altijd zo na het half uur. Het is gegroeid uit een format wat ik allang niet meer nodig heb. Maar ik vind het nog steeds leuk om rond het half uur wat Nederlands te draaien. En ik heb een Nederlands talent wat al een tijdje meedraait gevonden. En dat is Tyfoon en De Hemel Valt.

Ja, dat hadden we wel gewild. Maar helaas moesten ze nodig tot de club van 27 behoren. En is het allemaal de koe in zijn kont kijken. Maar ja, ze heeft wel geleefd. En zij heeft het op haar eigen manier geleefd. Dat zal ze altijd van kunnen zeggen. Iemand die ook geleefd heeft. En sinds hij niet meer leeft, hoor ik alsmaar Purple Rain. Terwijl hij heeft zoveel moois gemaakt. En ja, dit vind ik heel erg bij mijn geboortestad passen. Een lekkere van Prince. Erotic City.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.
1: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is de platen.

0: Thank you, thank you.
1: Het gekke is dat het nummer nog 4 minuten doorloopt. Maar dat vind ik toch een beetje te gek worden. Dus ik hou het hier lekker bij. Dat was Chef, oftewel Isaac Hayes. Nou, hij houdt hier gewoon op. Wat raar. Foutje in de MP3, denk ik. Oftewel Isaac Hayes. En dat kwam uit South Park. En hij had er een dikke head mee als chef. Dat was eigenlijk wel grappig. Chocolate Salty Ball. Zo was dat uit 1999. En je mag zelf raden waar dat allemaal over ging. Behalve hele oude dingen draai ik ook wel eens wat recenters. Bijvoorbeeld Justin Timberlake. Die blijft maar hit na hit scoren. Zoals deze bijvoorbeeld. Take Back the Night.
2: Yeah.

Als ik dit hoor, dan roep ik altijd meidegek, want daar gaat het over. Girl Crazy, Hot Chocolate, ook de zanger van Hot Chocolate, Errol Brown, is al niet meer. Het gaat hard, hè. Al onze helden, ploep, weg. Ja, het is ook een bepaalde generatie, hè. Ik ben in de 50, dus mag ik nu wel zeggen. En ja, dan gaan ze een keer, die mensen die 10, 20 jaar eerder dan jij muziek maakten. En ja, het was de generatie van de popmuziek. Dus jong en oud zitten verbaasd te kijken van, maar we hebben niet het eeuwige leven. Ja, misschien moet dat ook maar niet. Fijn, ik vind het altijd leuk om allerlei andere talen in de platenkast te noemen dan Engels of Nederlands. En ik heb leuk uitgezocht van Khaled, Aisha. En dat is dan ook weer een van de laatste van deze platenkast. Tot de volgende keer.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Almelo heeft de politie een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige man uit Enschede afgelopen weekend in een Duits hotel. Het slachtoffer zat in een rolstoel en zou mogelijk gewurgd zijn. De man ging samen met de verdachte naar een vuurwerkshow in de regio kijken. Daarna gingen ze naar een hotel in het Duitse Rees. Op zondag checkte het slachtoffer niet uit en zodoende ontdekte hotelmedewerkers zijn lichaam. De Spaanse premier Pedro Sanchez meldt dat de brandweerlieden bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje licht aan het einde van de tunnel zien. Volgens Sanchez is het tij aan het keren. Dit jaar hebben allerlei bosbranden in het land al ruim 170.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gaat om 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Sanchez zegt dat er nog erg moeilijke dagen en uren aankomen omdat de temperaturen opnieuw flink oplopen en de thermometer morgen rond de 40 graden kan aantikken. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het gevolg is dat er problemen voor het vervoer van brandstoffen en steenkool naar het binnenland ontstaan en daarmee worden de transportkosten duurder. Tussen Koblenz en Mainz is de waterstand ondertussen gezakt tot het laagste niveau sinds 2018. De Rijn is een belangrijke transportroute voor onder andere olieproducten, goederencontainers en steenkool. Door de dalende waterstand wordt het goederenvervoer nu al ontregeld. Bij het Franse Biscarrosse heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Sinds vorige week werden 220.000 mensen geëvacueerd. De grote natuurbrand in het gebied is dankzij de hulp van duizenden brandweerlieden en betere weersomstandigheden redelijk gestabiliseerd. De brandweer is wel bang dat de brand in Gironde, die ruim 42.000 hectare natuur in de as legde, opnieuw kan oplaaien nu het weer erg warm is.

Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Viel op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 6 kilometer door werkzaamheden. Een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en Knoop de Klaverpolder. Dus Rodeschool tussen de N322 Nieuwe Dijk Zaltbommel. Viel tussen Almkerk en Uitwijk door opruimwerkzaamheden is de weg dicht.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beveland.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Almelo heeft de politie een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige man uit Enschede afgelopen weekend in een Duits hotel. Het slachtoffer zat in een rolstoel en zou mogelijk gewurgd zijn. De Spaanse premier Pedro Sanchez meldt dat de brandweerlieden bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje licht aan het einde van de tunnel zien. Volgens Sanchez is het tij aan het keren. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Bij het Franse Biscarrosse heeft de brandweer het sein brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan meerdere files in de regio die opvallen. Allereerst wegwerkzaamheden nog steeds bij de Moerdijkbrug, de A16. Bij onderweg vanuit Breda houden we rekening met file vanaf knooppunt Zonzeel 10 minuten. Op de A17 hierdoor ook op onthoud vanuit Roosendaal. Ongeveer een kwartier vertraging er nog bovenop. En tenslotte de A58 Tilburg-Breda. Voor Bavel 6 kilometer en 15 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en je hebt één rijstrook minder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een 55-jarige Rotterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de aanranding en verkrachting van een 7-jarig meisje. De man zou het kind op klaarlichte dag in het Rotterdamse Zuiderpark hebben aangevallen. Het Openbaar Ministerie had om 5 jaar cel gevraagd, maar de straf valt lager uit omdat de rechter niet alle aanklachten tegen de man bewezen vindt. De 21-jarige Abdul B., die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn, zou volgens de krant Bild op die dag opnames gemaakt hebben waarop hij aangeeft trouw aan Islamitische staat te zijn. Zaterdagavond zou hij met een auto op een feestende menigte zijn ingereden. 1 persoon moest dat met de dood bekopen en 29 anderen raakten gewond. In de loop van zondag werd B. door de politie gevonden en doodgeschoten. B. had Libanese wortels, maar was Duitser. Hij was geradicaliseerd en had een strafblad. De gezondheidsminister van Oeganda meldt dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. Door de uitbraak in de Democratische Republiek Congo raakten in buurland Oeganda ook 20 mensen met het virus besmet. 2 van hen kwamen te overlijden. In Congo is het aantal besmettingen tot ruim 3000 opgelopen. Zeker 1300 mensen zijn door de ziekte overleden. Er is nog altijd geen goedgekeurd vaccin voor de ebola-variant die nu rondgaat. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het gevolg is dat er problemen voor het vervoer van brandstoffen en steenkool naar het binnenland ontstaan en daarmee worden de transportkosten duurder. Tussen Koblenz en Mainz is de waterstand ondertussen gezakt tot het laagste niveau sinds 2018. De Rijn is een belangrijke transportroute voor onder andere olieproducten, goederencontainers en steenkool. Door de dalende waterstand wordt het goederenvervoer nu al ontregeld.

Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files te melden in de regio. Onder andere op de A58 Tilburg-Breda, file voor Bavel. 5 kilometer en 10 minuten. De weg zelf is daar nog tot 3 uur dicht, maar je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Verder file voor de Moerdijkbrug vanwege werkzaamheden daar, als je onderweg bent richting Rotterdam. Op de A16 en de A17 in beide gevallen een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een 55-jarige Rotterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de aanranding en verkrachting van een 7-jarig meisje. De 21-jarige Abdul B., die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn, zou volgens de krant Bild op die dag opnames gemaakt hebben waarop hij aangeeft trouw aan Islamitische Staat te zijn. De gezondheidsminister van Oeganda meldt dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. Door de uitbraak in de Democratische Republiek Congo raakten in buurland Oeganda ook 20 mensen met het virus besmet. 2 van hen kwamen te overlijden. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg, onder andere op de A16 richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 10 minuten door die wegwerkzaamheden daar. Op de A17 vanuit Roosendaal een file voor knooppunt Klaverpolder. 3 kilometer en een kwartier. Dan ook druk op de A29 naar Rotterdam toe. Vanaf knooppunt Sabina file tot aan knooppunt Hellegatsplein. 3 kilometer en 10 minuten bumper aan bumper. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs hebben de jeugdgevangenis in Lelystad onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de veiligheid van het personeel en jongeren fors onder druk staat. In deze jeugdinrichting zitten jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden. Het gaat hier niet zozeer om straffen, maar om opvoeding en behandeling. De gevangenis kampt met een personeelstekort en daardoor moeten de jongeren te lang op hun kamer blijven, stelt de commissie. De rechter vindt dat het onnodig lang duurt voordat vliegveld Lelystad eindelijk een antwoord krijgt of het in aanmerking voor een vergunning komt en daarom moet het kabinet voor het einde van dit jaar een besluit nemen. Landbouwminister Jamie van Essen liet eerder weten daar in 2030 een beslissing over te nemen. Lelystad Airport vroeg de vergunning 6 jaar geleden al aan. Het kabinet wil Lelystad openen voor vakantievluchten, maar daarvoor is een natuurvergunning nodig. Actiegroep Red de Veluwe wil dat de regering vanwege het stikstofprobleem de vergunning afwijst. Als gevolg van de zware aardbeving in het zuiden van Japan zitten meerdere mensen in een winkelcentrum vast. Na een explosie zou de tweede verdieping van het winkelcentrum zijn ingestort. De brandweer denkt dat veel mensen daardoor vast zijn komen te zitten. Onbekend is of er slachtoffers zijn. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte in de regio veel schade. Ondertussen zijn zo'n 50 mensen naar het ziekenhuis gebracht. In Amsterdam-West heeft de politie de omgeving van de Nierkerkerstraat afgezet en verschillende gebouwen ontruimd. Na een politieachtervolging crashte een auto waarin mogelijk explosief materiaal zou zitten, laat de veiligheidsregio weten. Sinds een uur of 2 vanmiddag zijn de hulpdiensten volop in de straat aanwezig, waaronder leden van de dienst speciale interventies. De inzittenden van de auto zijn op de vlucht geslagen en de politie is nu op zoek naar deze verdachten.

Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan gebruikelijk op de A16 nog altijd, Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 8 kilometer, een kwartier extra door de werkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. En op de A17 vanuit Roosendaal een file voor knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie van het Onderwijs hebben de jeugdgevangenis in Lelystad onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de veiligheid van het personeel en jongeren fors onder druk staat. De rechter vindt dat het onnodig lang duurt voordat vliegveld Lelystad eindelijk een antwoord krijgt of het in aanmerking voor een vergunning komt, en daarom moet het kabinet voor het einde van dit jaar een besluit nemen. Als gevolg van de zware aardbeving in het zuiden van Japan zitten meerdere mensen in een winkelcentrum vast. In Amsterdam-West heeft de politie de omgeving van de Nierkerkerstraat afgezet en verschillende gebouwen ontruimd. Na een politieachtervolging crashte een auto waarin mogelijk explosief materiaal zou zitten, laat de veiligheidsregio weten. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe niet al te veel voor, gelukkig. Wel rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. Je hebt 20 minuten vertraging. En hierdoor is het ook druk op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Oekraïense president Zelensky is naar de VS afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig in Deventer vast. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd vertrokken waren, moesten wekenlang in Deventer blijven. De sluis in Deventer mag niet meer open als de waterstand in de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP is. Vanwege de bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn preventief meerdere campings ontruimd. De brandweer vreest dat het vuur bij Lacanau langs de kust gaat oplaaien. 4000 kampeerders moesten daarom noodgedwongen vertrekken. Bij Bordeaux is al zo'n 86.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gebied is in grootte te vergelijken met de Veluwe. Bij het bestrijden van de brand zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen en tientallen zijn gewond geraakt. Persbureau Bloomberg meldt dat de Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa zo'n 2600 mensen de laan uitstuurt. Dat is ongeveer 7% van het personeelsbestand. De klappen vallen vooral bij de product- en technologieteams. Topman Ryan McEarney wil Visa efficiënter maken. Hij zegt dat hij ervan overtuigd is dat daarmee het juiste wordt gedaan voor Visa, de klanten en de partners. Er werken ruim 34.000 mensen bij Visa.

Het weer. Het blijft droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind uit het zuidwesten wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio staat nog altijd file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Door wegwerkzaamheden dus aan de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Zonzeel 20 minuten vertraging. En de A17 vanuit Roosendaal heeft hier ook last van. Voor Moerdijk nu 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: bij de uittocht van het strand. Nee, ik sta wel stil op de digitale snelweg. Het overkomt ons allemaal wel een keer. En vanavond dus ook collega Ad Vermeer.
1: Naar huis

0: met Marcel Steenbakker.
1: Ja, het is toch weer even anders dan dat je gewend bent maandag tot en met vrijdag tussen 5 en 7 uur. Ad staat ergens vast op de digitale snelweg, kan zomaar gebeuren. En ja, de tijd ontbrak om nog even snel hier in Goes aanwezig te kunnen zijn in de studio, dus vandaar. Ik had het zelf ook niet kunnen bedenken vanmorgen tussen 7 en 9 uur. Je hoorde

0: binnenkort ook weer wel eens eentje van pakken. Long hot summer en dat was het zeker vandaag.
1: Naar huis met Marcel
0: Steenbakker. En die zomerdag, die is nog niet voorbij, want die gaat nog even...

0: La Gaga, Lady Gaga, Rina Sawayama en Clarence Clarity in de Beveldse avondshow. En Free Woman. Vijf, daarvoor hadden we Safri Duo met Play the Life, de Bongo Song. In november nog gezien in het Sportpaleis in Antwerpen. Dat heet tegenwoordig heel anders, ik weet het. De Lotto Arena in Antwerpen. Tijdens Night of the Proms waren een van de hoofdacts al daar. Dinsdagavond, het is 28 juli, een schitterende tropische dag vandaag. En morgen wordt het nog iets warmer. Morgen nog steeds volop zomer op Noord- en Zuid-Beveland met zelfs tropische temperaturen. Ochtend begint al zacht met ongeveer 18 graden en de zon die krijgt morgen de hele dag vrij spel. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur al snel op. Rond het middaguur is het al ongeveer 26 graden en later in de middag wordt het maximum 34 graden en dan is het toch echt wel tropisch warm. De lucht blijft vrij droog met een luchtvochtigheid van ongeveer 57% en dat maakt dat het niet zo benauwd is, maar wel warm natuurlijk. Zeg maar gerust heet. Er staat eerst weinig wind, later waait er een zwakke tot matige west-zuidwestenwind morgen die nauwelijks voor verkoeling zal zorgen. En met ongeveer 15 zonuurtjes, geen regen en een neerslagkans die compleet te verwaarlozen is, wordt het een zonovergoten dag. En ook in de avond blijft het nog lang warm met 30 graden ongeveer. Dat wordt beetjes zweten morgen. Kortom, een zeer warme en zonnige woensdag op de Bevelanden. Drink voldoende water morgen. Zoek tijdens de warmste uren van de dag regelmatig even de schaduw op. En vermijd zware inspanning in de middag.
1: Streekomroep de Bevelanden.

Noah Kagan in de Wereldse middag/avondshow The Great Divide. En daarvoor uit de hitlijsten van dit moment Bakermat met Rani. En die laatste is een Surinaamse zangeres, woonachtig in Hilversum. Had onlangs ook al een keer het predicaat Airplay Track opgestempeld gekregen hier bij Streek op Roep de Beverlanden. Samen met Medusa en die track Silence hoor je ook nog regelmatig voorbij komen. Dinsdagavond en het is 28 juli vandaag, 4 minuten voor 5:30. Als je over de A58 zoeft langs Capelle, of eigenlijk langs de Poel, dan zie je daar een 20 vlaggenmasten in het veld staan op het boerenerf van Esther Vermuus, is melkveehoudster in Capelle. Met de omgekeerde Nederlandse vlag heeft natuurlijk alles te maken met op handen zijnde protesten. De boeren zijn het niet eens met het stikstofbeleid. Dat waren ze al een hele tijd niet. Maar het wordt alleen maar erger, vinden ze. En het moment van protesteren is daar. Het moment dat er weer actie gevoerd gaat worden, komt er ook aan. Marianne Zwagerman is een van de bekende Nederlanders, de BN'ers, die zich aangesloten heeft bij de boeren en hun standpunten. En volgens haar draait het hele stikstofbeleid alleen maar om datacenter en AZC's in Nederland. Ja, kan natuurlijk, hè. Voor alles is een aanleiding, zullen we maar zeggen. Deze meid uit Amsterdam viert vandaag haar 32e verjaardag. Als je het aan haar vraagt, dan kan die hele Tweede Kamer gewoon opgedoekt worden.

0: Sophie Straats is vandaag 32 jaar geworden in goed gezelschap van Goldband en Tweede Kamer.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs hebben de jeugdgevangenis in Lelystad onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de veiligheid van het personeel en jongeren fors onder druk staat. De rechter vindt dat het onnodig lang duurt voordat vliegveld Lelystad eindelijk een antwoord krijgt of het in aanmerking voor een vergunning komt, en daarom moet het kabinet voor het einde van dit jaar een besluit nemen. Als gevolg van de zware aardbeving in het zuiden van Japan zitten meerdere mensen in een winkelcentrum vast. In Amsterdam-West heeft de politie de omgeving van de Nierkerkerstraat afgezet en verschillende gebouwen ontruimd. Na een politieachtervolging crashte een auto waarin mogelijk explosief materiaal zou zitten, laat de veiligheidsregio weten. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe niet al te veel voor, gelukkig. Wel rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. Je hebt 20 minuten vertraging. En hierdoor is het ook druk op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vriendenmiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Huis. De Beverlandse Avondshow.
1: Let's go.

0: ze is het nichtje van niemand minder dan Henk Wijngaard. Ja, echt waar. Die man van met zijn vlam in, met de vlam in zijn pijp. Ja, die ja. Shania Twain in de Beveldse middag / avondshow. I'm gonna get you good. Daarvoor de Rolling Stones. En dat is een opname uit het nieuwe album Foreign Tongues van de Rolling Stones. Divine Intervention. Ik zag Mick Jagger tijdens de wedstrijd Engeland-Argentinië bij de wereldkampioenschappen voetbal op een gegeven moment zo'n beetje met zijn hoofd in zijn handen. En hij hoopte op wat Divine Intervention, maar die bleef helaas uit. Overigens is vandaag wel bekendgemaakt dat de VAR buiten een spel had moeten blijven bij die wedstrijd tussen Argentinië en Zwitserland. En dankzij die beslissing van de VAR, die rode kaart die naar die Zwitserse speler ging, is er toch mooi een halve finale weggenomen, de Zwitsers. Jammer. Laten we eens even gaan kijken naar het nieuws op de Beverlanden, want ook daar gebeurt wel degelijk heel veel. Vrijwel alle fracties in de Provinciale Staten zijn bereid om 22,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de voor de bereikbaarheid tijdens de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Zoals je weet gaat die Westerschelde-tunnel in januari een aantal maandjes dicht in verband met de reparatie van een scheur. Het extra geld wat vrij moet komen is bedoeld voor onder meer pendelbussen, tijdelijke parkeerterreinen en extra veerdiensten. Op 4 september aanstaande nemen Provinciale Staten een definitief besluit over dit maatregelenpakket. Het zou in eerste instantie 11 miljoen zijn, wordt dus nu 22,1 miljoen. En de gemeente Goes zet bij nieuwe laadpalen vooral in op toekomstbestendige technieken. Laadpunten moeten straks geschikt zijn voor het terugleveren van stroom door elektrische auto's. Al ziet het college nog te weinig bewijs dat dit helpt tegen netcongestie. Goes wil geen maximumtarieven invoeren en laat de prijzen over aan de markt. Ook blijft parkeerdruk een belangrijke factor bij nieuwe laadlocaties.
1: Naar huis met Marcel Steenbakker.
0: Ik kan me voorstellen als je nu zit te luisteren dat je denkt van nou dat is een verrassing. Steenbakker op de radio, die hadden we echt niet verwacht vanavond. Want eigenlijk had Vermeer verwacht. Maar ja, die staat vast

Jazzy in Reevense middag / avondshow Satisfy. De Fort Chicago uit de jaren 70, 77, baby, what a big surprise. 17:50, dinsdagmiddag 28 juli. Vandaag is de Zeeuwse rijwiel- en tourvierdaagse van start gegaan. 4 dagen lang tot en met de aanstaande vrijdag kunnen deelnemers vanaf 8:30 morgen starten bij buurthuis De Pit in de Goes-Zuid. Kiezen uit routes van 25, 40 of 60 kilometer. Als je ook fietsliefhebber bent, volgende week zaterdag 8 augustus kun je deelnemen aan de jaarlijkse fruitroute. En die wordt georganiseerd door het Zeeuws Fruitmuseum in Capelle. De ongeveer 25 kilometer lange tocht voert langs verschillende locaties waar onderweg van alles te zien, te proeven en te beleven is. Onderweg zijn er diverse tussenstops met creatieve demonstraties, ambachtelijke producten en er zijn lekkernijen en leuke activiteiten voor jong en oud. Een gezellige dag om de fruitstreek in deze omgeving van de Beverlanden op een andere manier dan anders te ontdekken. Start is tussen 9:30 en 11:30, zaterdag dus, 8 augustus. Route kan tot 5:00 middags worden verreden. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie over deze fietstocht, deze fruitige fietstocht op zaterdag 8 augustus, vind je op de website van het Zeeuws Fruitmuseum, zeeuwsfruitmuseum.nl. Zeeuwsfruitmuseum.nl, zaterdag 8 augustus dus, de jaarlijkse fruitroute. Tot 7:00 vanavond zit je geruimd.

Vorig jaar nog Airplay Track hier bij Streek Omroep de Beverlanden uit Goes afkomstig. Bram Enjer, Bram Haug, een stouter. Tot zometeen na de mededelingen van 6 uur. Dan weer bij je terug met deel 2.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. De Oekraïense president Zelensky is naar de Verenigde Staten afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig vast in Deventer. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd waren vertrokken, moesten wekenlang in Deventer blijven.

En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A17 vanuit Roosendaal is nog steeds helemaal dicht bij Moerdijk door een ongeluk met een vrachtwagen. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot in de nacht gaat duren. Tot die tijd blijft de weg dus dicht. Omrijden kan over de Haringvlietbrug, over de A59 en de A29. Verder ook een ongeluk op de A58 naar Tilburg toe, vanuit Eindhoven. Tussen Best en Moergestel een kwartier extra. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Hadden we vorige week nog een op- en top Beverlandse Airplay track. Ook deze week is dat het geval. Uit Capelle, Dax Hovius, zijn nieuwste single, Neem.
1: Naar huis.

0: en sindsdien een geweldige groei heeft doorgemaakt. Zit ook op de Herman Brood Academie. Goeie kennis van Danny Vera onder andere. En heeft zich een beetje nu ontwikkeld van de rockabilly en rock'n'roll muziek, zoals Elvis Presley dat deed, richting de indie pop. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik proef hier een klein beetje Oscar and the Wolf in deze track. Met andere woorden, hij is gewoon waanzinnig goed.
1: Naar huis met Marcel Steenbakker. Naar huis.

0: En in plaats van Everybody Wants to Rule the World heet het dan Rule the World, Everybody. Daarvoor overigens de broer van Sylvester Stallone, Frank Stallone, Far From Over. Zijn hit uit het jaar 1983. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor morgen. Was vandaag al goed. Morgen wordt nog een klein beetje beter. Opnieuw volop zomer op de Beverlanden met zelfs tropische temperaturen. Morgenochtend begint zacht met 18 graden en de zon die krijgt de hele dag vrijwel vrij spel. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur snel op. Rond het middaguur zal het ongeveer 26 graden zijn. En dan stijgt het later in de middag door naar een maximum van 34 graden. Tropisch warm dus. De lucht die blijft vrij droog met een luchtvochtigheid van ongeveer 57%, waardoor de warmte iets minder benauwd aanvoelt. Staat eerst weinig wind, later waait er een zwakke tot matige west-zuidwestenwind, maar die brengt nauwelijks verkoeling morgen. En met ongeveer 15 zonuurtjes, geen regen en een neerslagkans van 0% wordt het een zonovergoten dag. En ook morgenavond blijft het nog lang warm met rond de 30 graden op de thermometer. Kortom, morgen wordt opnieuw een zeer warme en zonnige woensdag op de Beverlanden. Drink voldoende water, zoek tijdens de warmste uren van de dag regelmatig de schaduw op. Vermijd zware inspanning in de middag en als je die zon ingaat, even goed smeren. Factortje 30 of misschien wel meer.
1: Dit is Naar huis.

show naar huis met Streekomroep de Beverlanden. Reset Your Brain. Daarvoor Lost Frequencies uit België. En Live It All.

Van de kleuren van het oude weeshuis tot bezoeken van koningen en keizers. De stad komt echt tot leven. Dus ben je nieuwsgierig naar het verhaal achter Goes? Loop dan gewoon een keer mee, bijvoorbeeld morgenmiddag. En anders een andere keer op woensdagmiddag. En het leukste bijkomstigheid is dat het helemaal gratis is. Nergens, maar dan ook nergens, hoor je zoveel muziek van Beverlandse artiesten als hier bij Streekomroep de Beverlanden. We gaan naar Capelle. Hier is Dick van der Heijden en Painted Skies.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteren

gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. De Oekraïense president Zelensky is naar de Verenigde Staten gereisd voor een gesprek met president Trump. En vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen zomers. Bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A17 vanuit Roosendaal is helemaal dicht bij Moerdijk door een ongeluk met 3 vrachtwagens. De weg is volledig afgesloten tot in de nacht. Omrijden kan via de Haanvlietbrug over de A59 en de A29. Verder in de regio geen files meer langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dansfloor filler uit het begin van de jaren 80. Change and a Lover's Holiday. Ze bestaan nog steeds trouwens. Ze hebben onlangs weer een nieuwe album uitgebracht samen met zangeres Tanya Michelle Smith. En daarvoor voor Change hoorde je Mugle uit de hitlijsten met Imael, Angel en Ultra Naté. En Moving to the Sun. Lekkere zomerse trekjes dat hier bij Streekomroep de Beverlanden. De gemeente Capelle verruimt de starterslening voor mensen die voor het eerst een huis kopen. Starters tot en met 35 jaar kunnen maximaal €40.000 lenen voor een bestaande woning of nieuwbouwwoning. Met deze aangepaste regeling wil de gemeente Capelle beter aansluiten bij de huidige huizenprijzen en de kansen voor starters op de woningmarkt verbeteren. De gemeente Noord-Beveland start met het programma Power Up. Dat is een programma om eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan. Deelnemers die komen één keer in de twee weken in kleine groepjes bijeen om sociale vaardigheden te oefenen, ervaringen te delen en nieuwe contacten op te bouwen. Met het initiatief wil de gemeente Noord-Beveland jongeren meer zelfvertrouwen geven en een sociaal netwerk helpen opbouwen. En de politie is op zoek naar een jonge verdachte die geld opnam aan de Troelstralaan met de bank. Pas van een 87-jarige vrouw uit Goes die kort daarvoor slachtoffer was geworden van oplichting. Ze werd eind april opgelicht door nepagenten die haar geld, sieraden en bankpas meenamen. Omdat de verdachte mogelijk minderjarig is, krijgt hij eerst een week de tijd om zichzelf te melden. Daarna kan de politie herkenbare camerabeelden gaan delen op sociale media en haar website.
1: Naar huis met Marcel Steenbakker.

7:15 geweest. Einde van de show komt met rasse schreden dichterbij. Jaapie Reesema. Gisteren was Kim Kutter nog jarig. Zijn vrouw, zijn ega. 44 jaar is ze geworden. Dit deed het Jaapie samen met Pommelien Thijs. Die ken je natuurlijk ook wel uit die serie. Die serie Knokken die te zien is op Netflix. Nu wij niet meer praten. En daarvoor Turn the Lights Off, Juste, Jack Style en Jon in de Benevolentse middag/avondshow. Ik heb nog een evenementje voor je, iets leuks om te delen. Eens even kijken, wat zullen we erbij nemen? Nou, die hebben we gehad, die hebben we ook gehad. Zullen we deze dan maar pakken? Ja, het is per slot van rekening zomer. En wat gebeurt er dan in de zomervakantie? Dan organiseert Bibliotheek Oosterschelde een zogeheten vakantiefestival voor kinderen van 2 tot 17 jaar. Op het programma staan voorleesfeesten, creatieve workshops, een speurtocht en activiteiten rond erfgoed en archeologie. Interessante materie is dat. De activiteiten die vinden plaats op verschillende locaties, onder meer in de bibliotheek in Goes, maar ook in Capelle en Kruiningen. Meer informatie hierover vind je op de website van de BIEB. Dat is bibliotheekoosterschelde.nl. Bibliotheekoosterschelde.nl. Het is zomer op Noord- en Zuid-Beveland. En dat is goed te merken met temperaturen die vandaag al bijna tegen de 30 graden lagen. En morgen daar zelfs overheen.

Kensington Bridges. En daarmee kwamen we gelijk aan het einde van de dinsdagse editie van Naar Huis. De Beverlandse middag/avondshow. Vanavond op het programma hier bij Streekomroep De Beverlanden. Bert Niesing met Bert's Platenarchief. Zometeen direct na 7 uur. Daarna tussen 9 en 11 uur vanavond John Westland met een gouden oude hitlijst uit het grijze hitverleden. Heerlijke golden oldies vanavond dus bij Streekomroep De Beverlanden. Morgenmiddag is hij vast en zeker weer terug als de problemen op de digitale snelweg opgelost zijn. Ik heb het over collega Ad Vermeer. Ik ben bij je terug op de radio morgenochtend al om 7 uur met een nieuwe aflevering van de Beverlandse middag. De Beverlandse ochtendshow op weg met Streekomroep De Beverlanden. Het wordt tijd dat ik naar huis ga, dat ik ook wat ga eten. Misschien eens een lekkere douche gaan nemen, want het ruikt allemaal niet meer zo.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Aksel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie belde. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers.

En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Hello Summertime werd in de zomer van 1974 heel veel gedraaid op de Amerikaanse radiostations. In ons land stond het 4 weken in de top 40. Welkom in mijn platenarchief op de zomers. Tot 9 uur hoor je weer de zomerhits van de jaren 60 en 70. En ieder uur eentje uit de jaren 50. De volgende is ook een zomerklassieker en wel uit het jaar 1964. Cliff Richard en On the Beach.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

McCartney componeerde het nummer in 1968 op zijn boerderij in Schotland, gedreven door de toenemende bitterheid binnen de Beatles-familie. Het gekibbel over de Long and Winding Road was een van de 6 redenen van de breuk. Hij werd uitgebracht als onderdeel van het album Let It Be op 8 mei 1970. Een maand nadat McCartney de breuk van de band had aangekondigd. De single stond in de zomer van 1970 slechts 5 weken in de top 40. Een heerlijk oudje van Harry Belafonte, Island in the Sun. This is my

Love of Life wordt tot de 5 best genoteerde singles in ons land van Earth and Fire. In de zomer van 1974 stond de nummer 10 weken in de hitlijst en bereikte de tweede plaats. Bij streekberoep de Beverlanden de gebroeders Kip en Tomorrow Tomorrow.

zomer van 1972, waarin wereldwijd schokkende gebeurtenissen plaatsvonden. De Cats met Let's Dance. Ken je deze nog? Dave Berry en Mama.

Diamonds schreef het nummer in 1966 en de Monkees brachten dat kort daarna op single uit. In 1971 kwam in ons land het nummer van Neil Diamond op single uit en bereikte toen ook de top 40. Tot 9 uur vanavond hoor je de zomerhits van de jaren 60 en 70 in Bets platenarchief op zijn zomers. Een schitterend nummer van de begeleidingsband van Cliff Richard in die tijd, The Shadows en Wonderful Land.

Arnhemse rock'n'roll band Long Tony and the Shakers met hun zomerhit Turn Your Radio On. In 1973, het jaar waarin de band doorbrak in ons land met drie top 40 singles. Hun grootste hit had de groep in 1977 met de nummer 1 notering voor Do You Remember. Een van de leden was Jan Rietman. In 1982 viel de band uit elkaar. We gaan naar de zomer van 1966 met The Family Doc en A Way of Life.

Jodallen en zijn Lady in Blue. De zomer van 1963 in Nederland verliep zeer teleurstellend. Het was nat en somber, waarin slechts 7 zomerse dagen werden geteld en een neerslag en bewolking overheersten. Soms verlang je wel eens voor een paar weken naar zo'n zomer. Uit die natte zomer, Elvis Presley en Kiss Me Quick.

7 jaar oud Goede Calesias in 1979 weer een nummer 1 notering in ons land. 5 weken stond Créeme Mucho op die hoogste plaats. De vorige was in 1972 met Un Canto a Galicia. En dat was zijn grootste hit ooit. In 1968 stond de Nieuw-Zeelandse zanger John Rawls met If Only a Time in de top 40. Vanavond hoor je het Frans origineel van Michel Fugain, die het lied in 1967 ook schreef. En daarna tot nieuws en weer van 8 uur de zomerhit van Pere Borriquito. En 8 uur ben ik bij je terug met nog een uur zomerhits van toen.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Nierkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Axel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie

En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Jos Baker Selection had heel veel liedjes die in zo'n periode in de top 40 stonden. Sing for the Day was er één van. Je bent terug in mijn platenarchief met vanavond alleen zomerhits van de jaren 60 en 70 en ook één uit de jaren 50. I Saw Her Again was de eerste single in ons land van de mama's en papa's. Van de vier leden leeft alleen nog Michelle Phillips. Zij is 4 juni 82 jaar geworden.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

Britse band Darts stond bekend om een doo-wop muziek eind jaren 70, begin jaren 80. Hier is Elma Gogan. Zij scoorde in de zomer van 1955 een Engels nummer 1 hit met Dreamboat.

Sandy is een cover van Bruce Springsteen, die de Hollies uitbracht op hun album Another Night. De single haalt toen de 8e plaats in de top 40. Je luistert naar Strikmoep te Beeflanden met Best Platengief op zijn zomers. Tot 9 uur alleen maar zomerhits van toen. Terry Jeff Walker schreef en nam Mr. Bojangles op in 1968 voor zijn gelijknamig album. Hij werd geïnspireerd om een nummer te schrijven dat hij in 1965 een dakloze straatartiest had ontmoet in een gevangeniscel in New Orleans.

Rob de Nijs met de Nederlandse cover van Unterswaar Sommer van Peter Maffay. In dat jaar, 1977, werd vanwege de nasleep van de oliecrisis besloten om opnieuw de zomer- en wintertijd in te voeren om energie te besparen. En deze twee tijden bestaan tot op de dag van vandaag. Rellen in Amsterdam is van alle tijden. In de zomer van 1966 vond in Amsterdam de Telegraafrellen, ofwel de bouwvakkersoproer, plaats. Onder politiemensen vielen ruim 20 gewonden tegen 60 onder burgers, waarvan er 2 door de politie waren neergeschoten. In die woelige tijd stond I'm a Rock van Simon & Garfunkel in de Nederlandse hitlijst.

Collectie Lin werd in 1973 opgericht door Robbie van Leeuwen, die eerder grote successen beleefde met The Motions en Shocking Blue. Zanger was Rudy Bennett, die ook afkomstig was uit The Motions. De band had slechts één top 40 single en die hoorde je vanavond Long Hot Summer in 1975. Een jaar later werd de band opgeheven. Voordat Dusty Springfield als zangeres bekend werd, zong zij in popfolktrio The Springfields, samen met haar broer Tom en Tim Field. In de zomer van 1963 stond het trio in de Nederlandse hitlijst met Island of Dreams.

Hier bij Streekhoop te Beveland en Bobby Vinton en Hurt. Voor de oud-luisteraars heb ik een bijzonder instrumentaal nummer. Het heeft 8 maanden in de Nederlands hitlijst van Muziek Express gestaan en haalde de 10e plaats. Verder stond het nummer in de hitlijst van Belgisch Vlaanderen, Duitsland, de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ik heb het over de Belgische studioband Waikiki's en Hawaii Tattoo.

ene na de andere zomerhit in Bert's platenarchief op zijn zomers. Deze van ABBA komt uit 1975. Vijf maanden terug overleed Neil Sedaka. In 1960 had hij een nummer 1 notering in ons land met O Carol.

Nederlands duo Bolland en Bolland en Wait for the Sun. Ik ga plaatsmaken voor John Westland. Volgende week ga ik bij Leven Welzijn weer verder met Best Plaatgieven op zijn zomers. En ik laat je achter met twee heerlijke zomerrits. The Beach Boys met Then I Kissed Her en Dalida met Gigi Lamoroso. Ik wens je nog een fijne avond.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten 2 personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Nierkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen.

En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Dit is de hitparade van Tom.
1: Nummer 40.

0: beste luisteraar. Ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag nemen we je mee terug in de tijd naar week nummer 31 van het jaar 1990. De platen die toen allemaal in de Hitparade stonden, we stellen ze de komende 2 uur nog een keertje aan je voor. En we openden zojuist met de nummer 40 notering. Johnny Lee Hooker was dat er samen met Bonnie Raitt en I'm in the Mood. In die oude hitparade verwelkomden we 6 nieuw binnenkomers. En de eerste van die 6 nieuwelingen kwamen we tegen op nummer 39. De Wee Papa Girl rappers Get in the Groove.
1: Nummer 39.

0: Hun eerste single hadden ze in 1978 en hun tweede single kwam uit in 1990. De Amerikaanse New Wave formatie Devo was dat. Je kon luisteren naar de Post Modern Man op nummer 38. De tweede nieuweling die kwam er tegen op nummer 35. Kit Frost, La Lazza.
1: Nummer 35.

0: Haar eerste single was tevens haar grootste single en die was getiteld Black Velvet. Dit was de tweede single die ze uitbracht en die kwam nieuw binnen op nummer 34 in die oude hitparade. Elena Miles, daar kon je naar luisteren met Love Is. De vierde nieuweling, die komen we tegen op 32. Zoekmachine met Maldon.
1: Nummer 32.

0: Een formatie was dat bestaande uit louter en alleen dames en allemaal afkomstig van Guadeloupe. De formatie Zoekmachine was dat met Maldon, de enige hit die ze ooit hebben gehad. Ze kwamen nieuw binnen op 32. De op één na hoogste nieuweling kwamen we tegen op 31. Aanvolk met Hold On.
1: Nummer 31.

0: streekomroep De Beverlanden.
1: Dit is de hitparade van toen met John Westland.
2: Nummer 30.

0: Ze kwamen uit België en maakten heel wat leuke new beat muziek. De formatie De Confetti's waren en dat, dit keer met Put 'em Up. In de hitballade van week 31 van het jaar 1990 vonden we ze terug op nummer 30. Op nummer 29 de hoogste nieuweling, afkomstig van Ben Liebrand. Dance Classics, de Summer Mix.
1: Nummer 29.
2: Who's ready here in the dark?
3: Summer Mix, what are you f***ing stupid? There's a f***ing crowd out there.
4: Don't worry about it.

0: Van Weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 27.

0: Eros Ramazzotti was dat met Amarti e l'immenso per me. Hij zong het samen met Antonella Bucci. En we vonden ze terug op nummer 27 in die oude hitparade. Op 25 Wendy en Lisa Strunghout.
1: Nummer 25.

0: Later zou hij nog deel uitmaken van de formatie The Traveling Wilburys. Maar in 1990 maakte hij nog deel uit van Tom Petty en The Heartbreakers. We vonden ze terug op nummer 23 met A Face in the Crowd. Op 22 Toto, Love Has Lost the Power.
1: Nummer 22.

0: Amerika flopte deze single volledig. In Europa werd het een heel bescheiden hitje. De formatie Toto was dat en Love Has the Power. Ze stonden genoteerd op 22 en hoger zouden ze ook niet komen. Op nummer 21 daar vonden we Mariah Carey, Vision of Love.
1: Dit is de hitparade van toen met John Westland.
2: Nummer 21.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met drie vrachtwagens. Twee anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten twee personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de 5 en 10 euro hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel 50 euro. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen.

En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Beste luisteraar, van harte welkom in het tweede uur van de hitparade van toen. Vandaag luisteren we naar de hitparade van week 31 van het jaar 1990. Het afgelopen uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur komen de nummers 20 tot en met nummer 1 aan bod. We openden zojuist met de nummer 20 notering. Daar stond Buffalo Bob tezamen met de Wrinkle Stars en Sympathy for the Devil. Op 19, The New Kids on the Block, Step by Step.
1: Nummer 19.

0: Hij was de man achter de band 8 en achter de Boomtown. Dat Sense Solo maakte hij ook nog een paar opnames. Dat was Bob Geldof. We vonden hem terug op nummer 16 met The Great Song of Indifference. Op 15 een formatie uit Vlaanderen. Vaya con Dios, What's a Woman?
1: Nummer 15.

0: Haar eerste hit scoorde ze in 1969 en ze zou hits blijven maken tot 1999. En jaarlijks zou ze wel minstens één keer in de hitparade terechtkomen, behalve in het jaar 1992 en 1997. Je kan luisteren naar Corrie Konings, genoteerd op nummer 14 met Mooi was die tijd. Vlaamstalig werk kwamen we tegen op nummer 11, Clouseau. Ik wil niet dat je weggaat.
1: Nummer 11.

0: Of bel naar 013-794100. Streekomroep de Beverlanden.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 10.

0: In totaal wisten ze een drietal hits te scoren, waarvan dit de eerste en de allergrootste hit was. King B was dat met Back by Dope Demand. In de oude hitparade van week nummer 31 van het jaar 1990 vonden we ze terug op nummer 10. Op nummer 9 een formatie afkomstig uit Spanje. Mecano met Hijo de la Luna.
1: Nummer 9.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 8.

0: geboren op Jamaica, maar woonde in Engeland. Dat was Maxi Priest. In totaal zou hij 4 hits scoren, waarvan dit de grootste zou blijken te zijn. Close to You was dat, we vonden hem terug op nummer 8. Op nummer 6 daar stond Snap genoteerd met Oops Up.
1: Nummer 6.

0: Ze kwamen uit Zweden en ze waren met z'n tweeën. De formatie Roxette was dat met It Must Have Been Love. We vonden ze in die houden hitparade terug op nummer 5. Op nummer 4 Chet Jackson, hier de drummer.
1: Nummer 4.

0: was hem.
1: Dat was de enige hit die hij ooit wist te scoren. Chad Jackson was dat uit Engeland en hier de drummer. Hij stond genoteerd op nummer 4. Rest ons uitsluitend nog de nummer 1 notering in die oude hitparade van week 31 van het jaar 1990. Daar stond MC Hammer genoteerd. You Can't Touch This.
2: Dit is de hitparade van toen met John Westland.
3: Nummer 1.
4: Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de 5 en 10 euro hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel 50 euro. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen.

En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland.

En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: leven.
1: De Beverlanden.
2: Goedenacht. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland.

En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland.

En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.